0: That was now a classic money. Soetele mos roos.
1: Beautiful, mooi, baie mooi geniederig. En even die instrumente.
0: Simple.
1: Hoor die bass.
0: Bass, gitaar, banjo. That's it.
1: En dan moet je net prezen wie mee om stemmen.
0: Wie stemmen.
1: Dat soundcheckie.
0: Yes, folks, 0786-1011-12, our WhatsApp line tonight. Ik zie ons Forever Girl is daar. Nabawea Isaacs, we'll get to a message right now. Very shortly. So, Mani is here to tell us about something very exciting that's coming up. But Mani, voort ons nou verder, ga elke speelge nog een liedje. Saeed, give us vrienden, kom luister. Another Almarhum legend, Amin Abrams, Kings, 1999.

0: That one was Vrienden Kom Luister, Armin Abrams on Marchum, and Kings, 1999, 27 years ago. Sure, that was a quiet team, Gewis, Mani, Kings.
1: Alhamdulillah.
0: Kings was a quiet team, Gewis. Het was nou begin. Okay, was doen gauw, was doen gauw. So, one of my listeners, fervent and regular listener, is Auntie Zainab Salih. So, Mani, Auntie Zainab Salih is 75 years young, mashallah. Toen is die Auntie Zainab met een boodschap en zei, kan zij een liedje krijgen uit die 60s. Toen betekent dat we nog gaan dig. So Auntie Zainab Salih, baie slamat on your 74th birthday. May Allah grant you many, many more healthy, happy and years with us. Ameen. And

That was Game Changers. En ons hoop maar hulle gaan weer aan die gang kom aan die Game Changers. Net een jaar die game kom change en toe sal nie meer daar nie. So Rajab, if you're listening, ons wag vir Game Changers om weer uit te kom. En the more teams, the better. En so yeah, very exciting season ahead of us. Also, so tyd is amper op. Let's just play one that she quickly... Of Ricard, Nazir Manuel, and Coronations.

0: That one was Lift Och Masich, Shoaib Raycliffe and Starlets from 2017. Folks, I just need to tell you that next Friday will be the 10th of Muharram, so there will be no culture hour next Friday night, inshallah. Following week, inshallah. But next Friday night, 10th Muharram, niks lichisi, maak me dua. Mani Davids, on ho, tweede, August, parents. Mani, wat is die naam van die event? Ek dink ons praat nou heel aan oor die event. Wat is die naam van die event?
1: Man, ek het dit gekoel in Nederlands Afternoon.
0: In Nederlands Afternoon. Ah. Okay, so you want to say anything, Mani, before we finish off?
1: Ek is maar stil.
0: Die grootste MC in die wereld is maar stil vanaan.
1: Ek sal leuk om te sê iets af van die trek van Nederlands. You know, it? Baie bejaardes daar buiten nog. Maar ik had nog die documentary geluisterd van onze dokter, zeg maar, dokter Haji Levy.
0: Ja.
1: Beautiful. Ja, ik wil die opvoeren niet. Ik kan nog een number spelen. But what a beautiful documentary.
0: Wat de Haji Levy, Haji Ahmad Levy nog.
1: Ja.
0: Waar die klopse kleren gemaakt.
1: Ja, man, ik heb die historie wat oosie van Witte.
0: Maar nou, wat een documentary?
1: Ik denk Fatima heeft het opgezet. Nee, het gebeurt zelfs met Benjamin. Oeh, nou kan ik die man zijn naam kennen.
0: Oké, okay, so waar is het op YouTube? Op YouTube?
1: Ja, en dan wil ik maar niet zeggen, well done, is geen homers.
0: Oké. Oh, wow. In 2 weken tijd is het homers en rozen op je trek. Sjoe. Well, om voor die maties te gekloppen, well done. I must say well done. Meneer Levy, if you're listening, well done to your team. 3019, hulle gee die maties een pak op hulle eie omgraan, well done to Kloof. And tomorrow, I believe it is MGC Violets versus CPUT at Chucker Road. Ons doen nou die sportsmense. So, folks, we can only appeal to you to support money with this very, very, very noble venture of his, 2nd of August. Parents, they are raising funds to help needy people. Your 300 rand is a sadaka that you will be rewarded for well over what you put in. And the tables can take 12 people. There were still 14 tables available. And Mani's number, 073-089-6313. 073-089-6313. If you would like to take a table, there's some good prizes to be won, and one lucky person will win a trip up the coast. So as you remember, Mauritius is a trip up the coast. But please contact Mani if you want to support this. Sunday the 2nd of August, starting at 12 p.m., lunch, four-course meal, lekker musiek, lekker gezelschap. Don't miss it. 073-089-6313. Last message that came in, so Partij Brian Barents say Kloof is playing against Hamilton's tomorrow at Greenpoint Track. Sjoe. Ons maar kijk as ons away gaan. Morgen is die finals ook van die URC. Ach, dis hier die sportshow, en dis die culture hour. folks, we're going to play out by one by Marines. Droewige meisie, that is number 18, Saeed. So, once again, no show next week. Tinda Muharram, we'll skip the music for 1 weekend and resume the following weekend. From myself, Nazim Davids, from Abdurrahman Mani Davids and Saeed Suma say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.